0: verhalen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Ik heb zin in een fruitsla.
2: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
4: Amai, ik sla direct mijn slag.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize.

Goedemorgen. De vervoersmaatschappij De Lijn wil flexijobbers inzetten als buschauffeur, controleur of technieker. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder noemt het een interessante manier om piekmomenten op te vangen. De vakbonden ACV en ACOD zijn daartegen. Ze wijzen op veiligheidsrisico's door gebrek aan zicht op rij- en rusttijden en vrezen dat vaste werknemers overblijven met minder aantrekkelijke shiften. De Lijn onderzoekt de mogelijkheden en kijkt of de inzet eventueel beperkt kan worden tot kantoorfuncties of gepensioneerde chauffeurs. Het dodental na de zware aardbevingen in Colombia met een kracht van 7,4 is opgelopen tot zeker 132 mensen. Ruim 570 mensen raakten gewond en tientallen gebouwen stortten in, waaronder een ziekenhuis. De beving en meer dan 30 naschokken troffen ruim 20 gemeenten. Nog altijd zijn de hulpdiensten op zoek naar slachtoffers onder het puin. De president heeft een nationale noodtoestand afgekondigd. De Europese Unie, Verenigde Naties en de Verenigde Staten hebben al hulp aangeboden. Sport. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft Delphine Nkansa gisteravond de bronzen medaille veroverd op de 100 meter. De 24-jarige Belgische sprinter snelde in de finale naar een nieuw persoonlijk record van 11,06 seconden. Het is precies 20 jaar geleden sinds Kim Gevaert in 2006 dat ons land nog een medaille pakt op de 100 meter. Een zonnige dag met af en toe enkele hoge wolkensluiers, temperaturen tussen 23 en 29 graden. Morgen zonnig en warm met maxima tussen 27 en 32 graden. Donderdag en vrijdag wordt het nog wat warmer met temperaturen tot 34 graden.

0: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes.
0: Esso, omdat elke rit telt.
2: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
3: Wat? 150 baht?
2: Schatje, dat is 4 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
2: Sst, ik vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: en...
1: Colruyt trakteert.
0: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

0: create hype.
1: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
0: Oh, zo kan ik extra veel extra lekkers koken.
1: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Zoals nu bij Lidl, 40% korting op watermeloen XXL. Dat is maar 8,99 euro per stuk. Lidl, dat kan tellen.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.

Goedemorgen. Vanaf 2028 moeten grote batterijparken weer nettarieven betalen voor het gebruik van het hoogspanningsnet. Dat heeft de regulator CREG beslist en schrijft De Tijd. De parken kregen sinds 2018 een vrijstelling om de opstart van de technologie te stimuleren. Dat leverde hen jaarlijks miljoenen euro's voordeel op. Volgens de regulator is die steun niet langer nodig omdat de sector boomt en batterijen goedkoper zijn geworden. Bovendien werd de korting doorgerekend aan gewone gezinnen. Het kunsttarief wordt nu stapsgewijs afgebouwd. Vervoersmaatschappij De Lijn wil flexijobbers inzetten als buschauffeur, controleur of technieker. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder noemt het een interessante manier om piekmomenten op te vangen. De vakbonden ACV en ACOD zijn daartegen. Ze wijzen op veiligheidsrisico's door gebrek aan zicht op rij- en rusttijden en vrezen dat vaste werknemers overblijven met minder aantrekkelijke shiften. De Lijn onderzoekt de mogelijkheden en kijkt of de inzet eventueel beperkt kan worden tot kantoorfuncties of gepensioneerde chauffeurs. De 41-jarige man die vastzit na de dodelijke aanrijding van zijn vriendin in Leopoldsburg ontkent dat hij haar opzettelijk heeft doodgereden. Volgens zijn advocaten is de man zwaar aangeslagen. Het koppel kreeg zaterdag na een festival ruzie, waarna de vrouw uitstapte en werd aangereden. De man verkeerde onder invloed van alcohol. Het parket onderzoekt de precieze omstandigheden. Een zonnige dag met af en toe enkele hoge wolkensluiers. Temperaturen tussen 23 en 29 graden. Morgen zonnig en warm met maxima tussen 27 en 32 graden. En donderdag en vrijdag wordt het nog wat warmer tot 34 graden.

0: Hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
1: Ping, ping, ping, ping, ping.
0: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
2: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruyt.be.
4: Smartfoto.be.
5: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
6: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
5: Echt of wat?
7: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto...

0: Goedemorgen. Vanaf 2028 moeten grote batterijparken weer nettarieven betalen voor het gebruik van het hoogspanningsnet. Dat heeft de regulator KREG beslist en schrijft de tijd. De parken kregen sinds 2018 een vrijstelling om de opstart van de technologie te stimuleren. En dat leverde hen jaarlijks miljoenen euro's voordeel op. Volgens de regulator is die steun niet langer nodig omdat de sector boomt en batterijen goedkoper zijn geworden. Bovendien werd de korting doorgerekend aan gewone gezinnen. Het gunsttarief wordt nu stapsgewijs afgebouwd. De Amerikaanse president Donald Trump is na de NAVO-top in Turkije vorige maand in het geheim overgestapt op een ander vliegtuig, uit vrees voor een Iraanse aanslag. Dat schrijft de Washington Post. Trump stapte voor de camera's op de Air Force One, maar werd achter de schermen via een cateringwagen overgebracht naar een kleiner militair toestel. De Air Force One vloog met meereizende journalisten en personeel als lokvolger naar Engeland. Pas op de Britse luchtmachtbasis stapte de president weer onopgemerkt over. De VS bevestigt de geheime vlucht niet formeel, maar benadrukt alle middelen in te zetten tegen veiligheidsdreigingen. In een ziekenhuis bij Charleroi is vannacht een patiënt zwaar gewond geraakt bij een brand in een ziekenhuiskamer. Twee andere patiënten liepen lichte rookintoxicatie op. Het vuur brak rond 5 uur uit, vermoedelijk toen een sigaret werd opgestoken nabij een zuurstofmasker. 13 patiënten moesten naar een andere afdeling worden overgebracht. De materiële schade bleef beperkt tot de betrokken kamer. Een zonnige dag met af en toe enkele hoge wolkensluiers. Temperaturen tussen 23 en 29 graden. Morgen zonnig en warm met maxima tussen 27 en 32 graden. Donderdag en vrijdag wordt het nog wat warmer tot 34 graden.
1: Estamos rulay, empezó el verano. ¡Fuego!

0: Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
1: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.

0: Geldtip van de week.
1: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
3: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Het is uw linkeroor hier, hè.
5: En uw rechteroor.
4: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent eigenlijk.
5: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
4: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
5: Ga gewoon naar Hans Anders, daar hebben ze hoortoestellen.
4: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
5: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
4: Ja, ja, het kan anders.

0: twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij. Knaldi.
1: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldiprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.

Goedemorgen. Als je recent scharreleieren hebt gekocht bij Colruyt of De Leize, dan kijk je best even de stempelcode op je eieren na. Het voedselagentschap FAVV roept in overleg met kippenhouderij Larco scharreleieren terug, omdat er salmonella is vastgesteld in een van de stallen. De exacte codes vind je op de website van het FAVV. Het agentschap vraagt om de eieren niet rauw te eten en ze terug te brengen naar je winkel. De Amerikaanse president Donald Trump zou na de NAVO-top in Turkije vorige maand in het geheim zijn overgestapt op een ander vliegtuig, uit vrees voor een Iraanse aanslag. Dat schrijft de Washington Post. Trump stapte voor de camera's op de Air Force One, maar werd achter de schermen via een cateringwagen overgebracht naar een kleiner militair toestel. De Air Force One vloog met meereizende journalisten en personeel als lokvolger naar Engeland. Pas op de Britse luchtmachtbasis stapte de president weer onopgemerkt over. De VS bevestigt de geheime vlucht niet formeel, maar benadrukt alle middelen in te zetten tegen veiligheidsdreigingen. Slechts 1 op de 10 Belgen kiest een volledig elektrische wagen als volgende auto. Dat blijkt uit onderzoek van Autoscout24. Vooral de prijs, gebruikskosten en laadmogelijkheden vormen drempels. Benzine- en hybride wagens blijven veruit het populairst. Hoewel particulieren terughoudend blijven, blijft het totale aandeel elektrische auto's op de Belgische markt toch stijgen, omdat veel bedrijfswagens wel elektrisch zijn. Het wordt een zonnige dag met af en toe enkele hoge wolkensluiers, temperaturen tussen 23 en 29 graden. Morgen zonnig en warm met maxima tussen 27 en 32 graden. Donderdag en vrijdag wordt het nog wat warmer tot 34 graden.

0: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel juist.
1: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, een secondata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, top, hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. IKEA-tip van de week.
3: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
4: Ah ja, om de matrassen te testen.
3: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA-familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
2: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
3: Nu voor maar €12,95 voor IKEA-familyleden.
4: En wat met de balletjes?
3: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promo koken.
3: Ik heb zin in een fruitsla.
5: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
3: Amai, ik sla direct mijn slag.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize.

0: Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
1: Ping, ping, ping, ping, ping.
0: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
2: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
3: Ah ja, om de matrassen te testen.
2: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
4: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
2: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
3: En wat met de balletjes?
2: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
5: Een stralende zachte huid, dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat ontharing, 2 plus 1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Knaldi.
8: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldiprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.

Goedemorgen. Er is meer duidelijkheid over het overlijden van de 37-jarige man op de camping van de Antilliaanse feesten in Hoogstraten. Het slachtoffer kwam waarschijnlijk om het leven door een CO-vergiftiging. De politie trof in zijn tent een klein barbecue-toestel aan. Een autopsie bevestigt de aanwijzingen van een koolstofmonoxidevergiftiging. Het parket zegt dat er voorlopig geen aanwijzingen zijn van drugsmisbruik. Toxicologisch onderzoek moet de exacte doodsoorzaak definitief bevestigen. Als je recent scharreleieren hebt gekocht bij Colruyt of De Leize, dan kijk je best even de stempelcode op je eieren na. Het voedselagentschap FAVV roept in overleg met kippenhouderij Larco scharreleieren terug, omdat er salmonella is vastgesteld in een van de stallen. Salmonella is een bacterie die tot griepsymptomen kan leiden. De exacte codes vind je op de website van het FAVV. Het agentschap vraagt om de eieren niet op te eten en ze terug te brengen naar je winkel. Op het Albertkanaal in Schoten is vanmorgen een stuurloos binnenschip gebotst op een aangemeerde plezierboot. Het kleine vaartuig werd door de klap onder een ander binnenschip geduwd en dreigde te zinken. Er vielen geen gewonden. De brandweer probeert de plezierboot met pompen boven water te houden. Voorbijvarende schepen moeten vertragen om golfslag te vermijden. Het wordt een zonnige dag met af en toe enkele hoge wolkensluiers. Temperaturen tussen 23 en 29 graden. Morgen zonnig en warm met maxima tussen 27 en 32 graden. Donderdag en vrijdag veel zon en het wordt nog wat warmer tot 34 graden.

0: Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
1: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize.

0: en... Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.

Goedemiddag. Sinds vorig jaar zijn in Vlaanderen 4 jonge kinderen overleden aan een invasieve pneumokokkeninfectie. De stijging wordt veroorzaakt door een specifieke variant die momenteel circuleert. Het gratis vaccin dat kind en gezin toedient beschermt niet tegen deze stam. Terwijl er nochtans wel een breder vaccin bestaat dat wel werkt. Dat schrijft HLN. De nieuwere vaccins kosten ouders €268. Ondanks een positief advies van de Hoge Gezondheidsraad wacht Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee nog op een kostenbatenstudie. Ook praktische drempels, zoals het aanpassen van de vaccinatiekalender en de personeelsdruk bij kind en gezin, vertragen de overstap. Een Syrische rechtbank heeft voormalig president en dictator Bashar al-Assad bij verstek veroordeeld tot de doodstraf. Hij is schuldig bevonden aan onder meer moord en het aanzetten tot moord. Ook zijn voormalige veiligheidschef Atef Najib kreeg de doodstraf opgelegd. Het is de eerste veroordeling van de gevluchte dictator sinds de machtsovername 2 jaar geleden. Sport. Romelu Lukaku staat op het punt Napoli te verruilen voor Fenerbahçe. De Turkse topclub heeft een akkoord bereikt met Napoli over een transfersom van €6 miljoen plus bonussen. Na een moeilijk seizoen bij de Italiaanse kampioen ondertekent de 33-jarige Rode Duivel na zijn medische testen een contract voor 1 jaar met optie op een extra seizoen. Het wordt een zonnige dag met af en toe enkele hoge wolkensluiers, temperaturen tussen 23 en 29 graden. Morgen zonnig en warm met maxima tussen 27 en 32 graden. Donderdag en vrijdag veel zon en het wordt nog wat warmer tot 34 graden.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Oh, zo kan ik extra veel, extra lekkers koken.
1: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Zoals nu bij Lidl, 40% korting op watermeloen XXL. Dat is maar 8,99 euro per stuk. Lidl, dat kan tellen.
3: Het is uw linkeroor hier, hè.
4: En uw rechteroor.
3: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
4: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
3: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
4: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
3: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
4: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
3: Ja, ja, het kan anders.

0: Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50.

Goedemiddag. Meer dan 200 loodsen eisen samen tot 18 miljoen euro van de Vlaamse overheid. Omdat die hen jarenlang een te lage anciëniteit zou hebben betaald. De Vlaamse loodsen bereikten begin vorige maand een akkoord over een pensioenhervorming. Maar een akkoord over de achterstallige loonuitbetalingen kwam er niet. Enkele jaren geleden stapten enkele loodsen al naar de rechtbank en die kregen gelijk. Nu loopt er opnieuw een proces met zo'n 210 loodsen. Of de Vlaamse overheid nu opnieuw moet betalen, weten we pas in mei volgend jaar. Dan wordt de uitspraak verwacht. De voormalig Syrisch president Bashar al-Assad is bij verstek veroordeeld tot de doodstraf. Hij is schuldig aan moord en aanzetten tot moord tijdens de Syrische burgeroorlog. Ook zijn voormalige veiligheidschef kreeg de doodstraf opgelegd. De burgeroorlog begon in 2011 en meer dan 500.000 mensen kwamen om het leven. In 2024 viel het regime van Assad die vluchtte naar Rusland. Rode duivel Romelu Lukaku verlaat zijn Italiaanse club Napoli en trekt naar de Turkse topclub Fenerbahçe. Lukaku tekent er een contract van 1 jaar met optie op een extra jaar. Lukaku speelde 2 jaar voor Napoli, waarmee hij ook kampioen werd. Het laatste seizoen stond hij amper op het veld door veel blessures. Fenerbahçe betaalt zo'n 6 miljoen euro aan Napoli. En op het EK Atletiek heeft Paulien Coquard zich vlot geplaatst voor de finale van de 400 meter horde. Ze won haar halve finale met een tijd van 53 seconden en 87 honderdste. Dat is de snelste tijd van alle finalistes en een persoonlijk record. Bij de 100 meter mannen stoten Simon Verheerstraeten en Emiel Botterman door naar de halve finales. En in het hoogspringen is Jeff Vermeijeren uitgeschakeld. Hij raakte niet over 2,15 meter. Het is zonnig met af en toe enkele hoge wolken en maxima rond 27 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm tot 32 graden. Donderdag en vrijdag nog wat heter met temperaturen tot 35 graden.

0: Amai, ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto

Ja.

0: Superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promokoken.
2: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
2: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand. Hè? En voor maar 150 baht.
3: Wat? 150 baht?
2: Schatje, dat is 4 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas aan noedels.
2: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: IKEA-tip van de week.
6: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
7: Ah ja, om de matrassen te testen.
5: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers.
8: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
7: Wat?
5: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
7: En wat met de balletjes?
5: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
9: Een stralende zachte huid, dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat Ontharing, 2 plus

0: en... Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.

Goedemiddag. De E313 is volledig afgesloten richting Antwerpen. Ter hoogte van de afrit in Baal bij Beringen is een vrachtwagen volledig afgebrand. Het ontstond door een klapband. De gigantische vlammen sloegen ook over op het gras naast de snelweg. De brandweer is massaal ter plaatse om de brand te blussen. Er is veel verkeershinder. Als je naar Antwerpen wil rijden, moet je omrijden via Zolder en Lummen. Meer dan 200 loodsen eisen samen tot 18 miljoen euro van de Vlaamse overheid, omdat die hen jarenlang een te lage anciëniteit zou hebben betaald. De Vlaamse loodsen bereikten begin vorige maand een akkoord over een pensioenhervorming, maar een akkoord over de achterstallige loonuitbetalingen kwam er niet. Enkele jaren geleden stapten enkele loodsen al naar de rechtbank en die kregen toen gelijk. Nu loopt er een nieuw proces met zo'n 210 loodsen. Of de Vlaamse overheid nu opnieuw moet betalen, weten we pas in mei volgend jaar. Dan wordt de uitspraak verwacht. In het vrouwenvoetbal speelt Oud-Heverlee Leuven in de laatste voorronde van de Champions League tegen de Poolse kampioen Czarny Sosnowiec. De heenwedstrijd vindt op 26 augustus plaats. Een week later volgt de terugwedstrijd. Als de vrouwen van OH Leuven winnen, mogen ze naar de league-fase van de Champions League. En bij verlies spelen ze het Europa Cup. En op het EK Atletiek staat Thomas Carmois in de finale van het hoogspringen. Hij ging bij zijn derde poging over 2,23 meter. Dat is de beste sprong van zijn seizoen. En dat terwijl hij eerder dit jaar nog geopereerd werd. Pauline Koekuit strijdt morgen voor een medaille op de 400 meter horde. Ze liep in de halve finale de snelste tijd van alle deelnemsters en een persoonlijk record. Zeno van Nijgen staat dan weer in de halve finale van de 110 meter horde. Simon Verherstraeten en Emiel Botterman stoten dan weer door naar de halve finales op de 100 meter sprint. Het is zonnig met af en toe enkele hoge wolken en maxima rond 27 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm tot 32 graden. Donderdag en vrijdag nog wat heter met temperaturen tot 35 graden.

0: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
1: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
3: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal Vitamine en Huidverzorging 1 plus

0: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, hallo, wij zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
2: Schat, die kleine moet eten.
1: Onze kinderen moeten eten.
0: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
3: Code yellow!
4: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Ik heb zin in een fruitsla.
7: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
6: Amai, ik sla direct met een slag.
7: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize.

0: en stralende zachte huid? Dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat ontharing, 2 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Sst, luister.
3: Hey, kom op!
2: De natuur ontwaakt.
3: Oeh.
2: En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
4: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen. Oh.

0: Zo kan ik extra veel, extra lekkers koken.
1: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Zoals nu bij Lidl, 40% korting op watermeloen XXL. Dat is maar 8,99 euro per stuk. Lidl, dat kan tellen.
2: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
3: Ah ja, om de matrassen te testen.
2: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
2: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
4: En wat met de balletjes?
2: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

Goedemiddag. Meer dan 40 gezinnen uit de Brusselse rand stappen naar de rechtbank tegen een nieuwe vliegroute van de luchthaven van Zaventem. Ze dagvaarden de staat omdat de nieuwe vliegroute vorige zomer onrechtmatig werd ingevoerd. De gezinnen klagen over te veel geluidshinder. Ze hebben meer stress en slapen slecht. Volgens hen loopt het geluidsniveau op tot zo'n 85 decibel. De uitspraak wordt begin volgend jaar verwacht. Bij de rechtbanken in Antwerpen moeten advocaten alle documenten voor strafdossiers weer op papier binnenbrengen bij de griffie. In ons land moeten alle strafdossiers nog altijd volledig op papier gezet worden. Maar in Antwerpen konden advocaten alles digitaal doorsturen en dan printte de griffie alles uit. Maar dat is te veel werk en te duur geworden. De rechtbank van Antwerpen scant wel alle dossiers nog in, zodat je ze digitaal kan raadplegen. En je kan weer over één rijstrook rijden op de E313 in Baal richting Antwerpen. De rechter- en middenrijstrook zijn nog versperd. Je kan wel nog vertragingen en files ondervinden. Een kleine vrachtwagen geladen met peren vatte deze middag vuur na een klapband. De chauffeur kon zich wel nog aan de kant zetten, raakte niemand gewond. Het vuur sloeg over op het gras naast de snelweg. De brandweer probeert die brand nog te blussen. Het is zonnig met af en toe enkele hoge wolken en maxima rond 27 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm tot 32 graden. Donderdag en vrijdag nog wat heter met temperaturen tot 35 graden.

0: restaurants van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
1: Amai, ik sla direct mijn slag.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KVC. Beweegt met je mee.
4: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren.

0: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
1: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal Vitamine en Huidverzorging.

0: Mediatip van de week.
1: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
3: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, graag iets Japandi.
5: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
4: Kleurrijk.
5: Ja, met veel beige.
3: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
6: Oh, yellow!

Goedemiddag. De gemeente Diepenbeek in Limburg heeft een rouwregister geopend voor Michiel van de Weert. Dat is de man met de zeldzame verouderingsziekte Progeria. Hij overleed gisteren aan hartfalen. Michiel van de Weert was een van de oudste en bekendste Progeria-patiënten ter wereld. Hij werd 28. Iedereen die afscheid wil nemen kan terecht in de trouwzaal van het gemeentehuis in Diepenbeek. In de kerncentrale van Gravelines aan de noordkust in Frankrijk zijn 3 grote kernreactoren stilgelegd. Een 4e kernreactor werkt nog maar op 50%. Komt door een massale toestroom van kwallen in de zeewaterpompstations. Dat meldt de Nationale Energiebeheerder. Die verzekert dat er geen gevaar is voor de installaties, het personeel of het milieu. Een jaar geleden had de kerncentrale hetzelfde probleem. Toen werden 4 reactoren uitgeschakeld. En een primeur in het Midden-Oosten. Libanon schaft de doodstraf af. Dat heeft het parlement goedgekeurd. Wie in Libanon de doodstraf kreeg opgelegd, krijgt nu een levenslange celstraf. Een historische beslissing, zegt de Libanese justitieminister.

Het is een belangrijke stap voor de mensenrechten in het land. In Libanon werden zo'n 45 mensen geëxecuteerd sinds 1943. De laatste dateert van 2004. Nog tot vanavond erg zonnig en zomers warm rond 27 graden. Vannacht koelt het af tot zo'n 16 graden. Morgen en de rest van de week nog mooie zomerse dagen met veel zon. Morgen wordt het zo'n 32 graden. Donderdag en vrijdag nog wat warmer bij 35 graden.

0: aan de zachte huid? Dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat ontharing, 2 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes.
2: Esso, omdat elke rit telt.
4: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

0: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis.

Goedemiddag. Op de luchthaven van Zaventem is een vrouw van 22 betrapt met koffers vol cocaïne. Dat bevestigt het parket. De douane ontdekte de drugs toen ze eind vorige maand passagiers uit Sierra Leone controleerde. De vrouw zat niet op de vlucht, maar ze kwam wel de twee koffers met cocaïne ophalen. In totaal goed voor zo'n 51 kilogram. De vrouw zit intussen met een enkelband thuis. Volgens het parket gebeurt het steeds vaker dat drugsbendes mensen inhuren om koffers met drugs op te pikken van de luchthaven. De uitvaartplechtigheid van Michiel van de Weert vindt maandag plaats in het stadion van voetbalclub Racing Genk. Michiel was 28 en overleed gisteren aan de zeldzame vrouwdringziekte Progeria. Het was een wens om een uitvaart te krijgen in het stadion van Genk, want hij was jarenlang trouwe supporter van de voetbalclub. De uitvaart gaat door op het voetbalveld zelf en wordt ook live uitgezonden. Racing Genk organiseert zaterdag ook nog een eerbetoon voor de wedstrijd tegen Westerlo. In Colombia in Zuid-Amerika blijft de dodentol oplopen na de zware aardbeving gisteren. Er zijn intussen 224 mensen gestorven en ruim 1300 mensen raakten gewond. Dat meldt de lokale burgemeesters. Ook meer dan 165 gebouwen zijn verwoest. Reddingswerkers zoeken nog volop naar mensen onder het puin. Er zijn zo'n 2500 mensen vermist. De Colombiaanse president heeft er de noodtoestand uitgeroepen. En atlete Delphine Nkansa doet mee aan de Memorial van Damme in het Brusselse Koning Boudewijnstadion op zaterdag 5 september. Dat meldt de organisatie. Nkansa kreeg een wildcard nadat ze gisteravond brons pakte op de 100 meter op het EK Atletiek in Birmingham. Ze liep 11 seconden en 600ste, een persoonlijk record. En ze zit met haar nieuwe toptijd nog maar 200ste boven het Belgisch record. Dat staat al sinds 2006 op naam van Kim Gevaert. Nog tot vanavond erg zonnig en zomers warm rond 27 graden. Vannacht koelt het af tot zo'n 16 graden. Morgen en de rest van de week nog mooie zomerse dagen met veel zon. Morgen wordt het zo'n 32 graden. Donderdag en vrijdag nog wat warmer bij 35 graden.

0: Trakteert. Ja, echt waar. Colruyt Trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.
2: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal Vitamine en Huidverzorging. 1

0: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes.
0: Esso, omdat elke rit telt.
2: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.

Goeie avond. Drugsbendes huren steeds vaker mensen in om koffers met drugs op te pikken van de luchthaven zonder dat ze op het vliegtuig zitten. De zogenaamde uithalers kopen dan een goedkoop vliegtuigticket voor een andere vlucht, zodat ze meteen kunnen doorlopen naar de bagageband. Eind vorige maand betrapte de douane nog een vrouw van 22 met koffers vol cocaïne, goed voor 51 kilogram. De vrouw is intussen aangehouden en zit thuis met een enkelband. Er wordt nog onderzocht hoe ze precies in de bagagehal is geraakt. De uitvaartplechtigheid van Michiel van de Weert vindt maandag plaats in het stadion van voetbalclub Racing Genk. Michiel was 28 en overleed gisteren aan de zeldzame vrouwdrinkziekte Progeria. Het was zijn wens om een uitvaart te krijgen in het stadion van Genk. Hij was jarenlang trouwe supporter van de voetbalclub. De uitvaart gaat door op het voetbalveld zelf en wordt ook live uitgezonden. Racing Genk organiseert zaterdag ook nog een eerbetoon voor de wedstrijd tegen Westerlo. Op Sicilië zitten duizenden toeristen vast na de uitbarsting van de vulkaan Etna afgelopen vrijdag. Het luchtverkeer is intussen al 5 dagen verstoord. Er vertrekken of landen amper of geen vliegtuigen. Zo'n 30.000 mensen zijn daardoor getroffen. De Etna blijft ook gloeiende rotsblokken uitspuwen en op 3 plaatsen stroomt er lava uit de vulkaan. En voetbal dan? Rond deze tijd speelt Union in en tegen het Noorse Bodø Glimt in de 3e voorronde van de Champions League. Union moet winnen om zich te plaatsen voor de play-offs. Dat is de laatste ronde voor de competitiefase. De heenwedstrijd eindigde op een 3-3 gelijkspel. Het wordt niet makkelijk, want de trainer David Huibert trekt met slechts 16 spelers naar Noorwegen. Onder meer Anand Kalaili en Ross Sykes zijn er niet bij. Nog tot vanavond erg zonnig en zomers warm rond 27 graden. Vannacht koelt het af tot zo'n 16 graden. Morgen en de rest van de week nog mooie zomerse dagen met veel zon. Morgen wordt het zo'n 32 graden. Donderdag en vrijdag nog warmer bij 35 graden.

0: Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
1: Amai, ik sla direct mijn slag.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize.

0: Hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
3: Wat? 150 baht?
2: Schatje, dat is 4 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
2: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
1: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1,500 per maand met je vreemde valuta rekening van KBC.
4: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
5: Oh, zo kan ik extra veel, extra lekkers koken.
4: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Zoals nu bij Lidl, 40% korting op watermeloen XXL. Dat is maar €8,99 per stuk. Lidl, dat kan tellen.

0: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, hallo, wij zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
2: Schat, die je kleine moet eten.
1: Ons kinderen moeten eten.
0: En omdat jij altijd klaar staat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
3: Code yellow!
4: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
5: Ping, ping, ping, ping, ping.
4: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
6: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

Goeie avond. In de buurt van de Parijse luchthaven Charles de Gaulle is een grote brand uitgebroken op een parkeerterrein. Reizigers laten daar hun voertuig achter voor ze op reis vertrekken. Tientallen auto's staan in lichterlaaie. De brand zorgt voor veel chaos. Een deel van het trein- en busverkeer is verstoord. Het vliegverkeer is voorlopig niet stilgelegd, maar de luchthaven heeft wel al 2 start- en landingsbanen moeten sluiten. De brandweer roept op om de omgeving te vermijden. De federale regering moet tegen oktober een beslissing nemen over de nieuwe vliegroute naar Brussels Airport. Dat zegt mobiliteitsminister Jean-Luc Gucke. Zo'n 42 gezinnen uit de Brusselse rand stapten naar de rechter voor geluidsoverlast. Ze dagvaarden de staat omdat de nieuwe vliegroute onrechtmatig werd ingevoerd en de geluidshinder een zware impact heeft op hun leven. Gucke zegt dat hij het ongeduld van buurtbewoners begrijpt. Hij benadrukt dat de regering zo snel mogelijk met een structurele aanpak komt. En sociale mediakanalen TikTok, Facebook en Instagram gaan beter samenwerken met factcheckers om een nieuwe migratiecrisis zoals die in de Spaanse enclave Ceuta te voorkomen. Tienduizenden migranten staken eind vorige maand de Europese grens over vanuit Marokko. Op sociale media circuleerden valse beelden waarbij leek dat de zwaar bewaakte grens plots open stond. Factcheckers zullen de fake video's in de toekomst opsporen en verwijderen. Nog tot vanavond erg zonnig en zomers warm rond 27 graden. Vannacht koelt het af tot zo'n 16 graden. Morgen en de rest van de week nog mooie zomerse dagen met veel zon. Morgen wordt het 32 graden. Donderdag en vrijdag nog warmer bij 35 graden.

0: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.